Dag luisteraars, dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Houston, The Eagle Has Landed. En dat is een aflevering over tenorsaxofonist Houston Person. We beginnen met Soul Dance.

U hoorde Houston Person met Soul Dance. Billy Gardner op orgel, Boogaloo Joe Jones gitaar en Frankie Jones op drums. In 1969 zette Neil Armstrong voet op de maan. Louis Armstrong, verantwoordelijk voor de allereerste grote sprong in de wereld van de jazz, ja, je zou dus kunnen zeggen, ook ten gunste van de mensheid, was toen 68 jaar. Person werd toen 32. De tenorsaxofonist uit Florence, South Carolina, had al wat stappen gemaakt, vooral in de band van organist Johnny Hammond Smith. Als leider was Person nog niet zo bekend. Dat veranderde in 1969 toen Jamila een grote hit werd in de zwarte gemeenschap. Het funky jazznummer was de single van Person's zesde plaat op het prestige label Goodness. In het komende muziekblokje eerst Jamila met onder andere Sonny Phillips op orgel. Maar voordat we dat doen, eerst toch een toelichting op de andere nummers. Eind jaren 60, begin jaren 70 maakte Houston Person een serie platen in het soul jazz genre op prestige. En die waren geïnspireerd op funk, blues en gospel. U hoort dan zometeen ook Chocomotive uit 1967. Op piano Cedar Walton en een zeldzame rol op vibrafoon van drummer Alan Dawson. Daarna de Slow Blues Underground Soul van Person's gelijknamige debuutalbum uit 1966. En op dat album onder andere Charles Boston op orgel. Op het daaropvolgende funk blues nummer Blue Odyssey uit 1967 hoort u trombonist Curtis Fuller, baritonsaxofonist Pepper Adams en pianist Cedar Walton. De Pulpit uit 1967 met onder andere organist Sonny Phillips is duidelijk geënt op gospelmotieven. Drown in My Own Tears kent u van de rhythm and blues en soul-icoon Ray Charles. Op gitaar Grant Green. En dan Houston Express van het gelijknamige album uit 1971. Person wordt ondersteund door een groot ensemble met onder andere drummer Bernard Purdy.

0: www.bandcamp.com.
1: Bandcamp.
2: Maar je hebt dus een eigen, dat is misschien wel interessant voor de luisteraars, je hebt een eigen Soundcloud-pagina waar alle tracks van Hamertje Tik te beluisteren zijn. Dan gaat u dus naar Soundcloud en dan typ je in Hamertje Tik.
1: Soundcloud.com.
0: Oftewel soundcloud.com/Hamertje Tik.
1: Te gek. Nou, ik heb iets anders gevonden, ik weet niet of jullie dat kennen. En dat kwam ik eigenlijk mee als tip... Antoni Valares, dat is een LA-DJ die voor mij ook een goede blogfunctie heeft. Omdat hij altijd te gekke tips heeft, zeg maar. En hij heeft een tip heeft hij gedaan van een groep die heet XXIIXX.
0: Zegt u dat wat? De naam zegt me wat.
1: Ja, ze hebben een soort van hit single, underground hit single gehad. Het heet All About You. En ik zou graag twee tracks ervan willen draaien. Halen we dat nog in de tijd? Nou, dat is misschien zonde. Dan doen we die... andere track de volgende week. We gaan één track draaien, dat is dan de single en die heet All About You.

0: Romeo Hero, de remix van Hamertje Tik van de Amsterdamse, van het Amsterdamse duo is dat Bam.
1: Ik vind hem helemaal te gek. Ik ga hem niet kopen, want ik kan hem beluisteren op SoundCloud.
2: Ja, hij komt uit. Hij komt binnenkort gaan zij die remixen op een EP uitbrengen.
1: En brengen ze het eigen beheer uit of bij een label?
2: Ze brengen het volgens mij een eigen beheer uit. Maar het is ook nu al te koop op Bam, de band

0: About You, XXIIXX was dat.
1: Ja, hele vette nieuwe muziek. Er is in december iets heel bijzonders in Amsterdam. Er wordt een speciaal festival georganiseerd rondom het instrument gitaar. Wat het bijzondere aan dit festival is, ik zou eerst vertellen hoe het heet. Volgens mij heet het Electric Guitar Heaven.
0: Ja, 2000 Amsterdam fan. Electric
1: Guitar Heaven. Weet jij de data precies wanneer het festival is?
0: Dat begint al eigenlijk iets... het begint in het weekend van 7, 8, 9 december. Vrijdag, zaterdag, zondag. En dan de hele week die daarop volgt.
1: Wat het bijzondere is, vind ik, aan dit festival... is dat ze het gitaar als elektrisch gitaar... maar ook akoestisch gitaar als uitgangspunt nemen. En dat alle verschillende muziekstijlen eigenlijk bij elkaar gevoegd worden. Dus er is heel veel aandacht aan klassiek gitaar. Er is aandacht aan rock. En er is ook gitaar aan jazz. En allemaal andere muzieksoorten waar de gitaar prominent in aanwezig is. En dat wordt allemaal ook gemixt. En ik denk dat dat ook wel de toekomst is van muziek makend Nederland, zeg maar. Dat het eigenlijk allemaal niet uitmaakt welke stijl het is. En dat het allemaal gewoon te gek is. Dus er komen heel veel bijzondere artiesten ook naar Amsterdam. Waaronder bijvoorbeeld Andy Summers. Dat is natuurlijk niet zomaar iemand. Die heeft bij de Police gezeten. En Andrew Below, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. King Crimson. Onder andere, je kan op de site kijken wie er allemaal komt. En er komen ook heel veel Nederlandse gitaristen, zoals Jan Akkerman natuurlijk, René van Barneveld.
0: Jan Akkerman gaat samenspelen met Andy Summers. En wat jij net zei, dat is wel leuk in het kader van de mix. Hij speelt dan in het muziekgebouw aan het IJ. En dat is een gebouw waar traditioneel eigenlijk alleen nieuwe klassieke of contemporaine muziek wordt gespeeld. En daar vindt een speciaal mixconcert plaats van allerlei klassieke blazers. Dat wordt afgewisseld met een duoconcert van Jan Akkerman en Andy Summers. En die ontmoeten elkaar daar. Ik geloof dat ze wel wat rehearsals gaan doen. Jack Pisters is een van de organisatoren. En die vertelt dat ze wel wat communicatie doen. Maar dat is vrij minimal. Dus het zal een hoog impro gehaald hebben. Maar dat is een voorbeeld van zo'n stijl.
1: En ik weet niet of ze openbaar zijn, hoor. Maar ze geven ook allemaal masterclasses op het conservatorium in Amsterdam. Dus daar kan je natuurlijk ook naartoe in de week overdag.
0: Dat begint op 9 december. En dan is het elke dag in de Blue Note zaal in Amsterdam van 11 tot 1 zijn er workshops. Bijvoorbeeld die van Andy Summers, die zal wel druk bezocht zijn, maar die is op dinsdag 10 december van 11 tot 1.
1: Dus hou het in de gaten. Er gaan heel veel interessante, spontane, muzikale dingen gebeuren. Waaronder een van mijn grote helden op gitaar. Die komt uit België. Die heet Philip Catherine. Dat is altijd een heel bijzonder gitarist geweest. Hij is voor mij een beetje te vergelijken met Toets Tielemans. Wat Toets op de mondharmonica doet hij op de gitaar. Het zijn natuurlijk allebei Belgen. Hij speelt in het Bimhuis, treedt hij op. En hij heeft ook onlangs een
0: 12 nieuwe, december.
1: 12 december in het Bimhuis. Hij heeft ook onlangs een nieuwe cd uitgebracht. Die heet Côte Jardin. En daar willen we een track van draaien. En die heet Misty Cliffs van Philip Catherine.

0: Ja, Philip Catherine is dit met de track Misty Cliffs van het album Côte Jardin. Dit vanwege het Amsterdam Electric Guitar Heaven, wat in rond 7, 8 december een week lang in Amsterdam in allemaal plekken, het muziektheater, het Ei, Bimhuis, afspeelt.
1: Ja, heel mooi. Philippe Catherine op 12 december. En ik wil er nog iets aan toevoegen, want er is heel veel te vinden. En dan wil ik eigenlijk zeggen van ga naar amsterdamelectric.com en dan vind je het hele programma. Er is één act die mij zeg maar opviel. En dat is een dubbelconcert in het Tropenmuseum op 8 december. En dat is van een Indiase slidegitarist. Die heet Debashis Bhattacharya, als ik het goed uitspreek. En dat is een hele bijzondere slidegitarist. Die komt daar met zijn eigen tabla speler en waarschijnlijk een harmonium of een drone of weet ik veel wat hij meent. Maar daarvoor zit iets, en dat zal jij leuk vinden, Ruben, als Louis Andries lover of misschien wel kenner. Komt een stuk van Louis Andries wordt uitgevoerd, dat heet Hout, door het Rutger van Otterlo kwartet. En daar zit onder andere bij, dan moet ik het goed uitspreken, Rafael Vanoli. Dat is de gitarist van Knalpot. Rutger van Otterlo op saxofoon, Joey Marijs op marimba en Anna Mahinovic op piano. Dus dat is volgens mij een heel leuk concert en dat is dus in het Tropenmuseum op 8 december. Tot zover de Amsterdam Electric Guitar Heaven. We gaan er nog uit met één track.
0: Ja, we gaan eruit met één track van Hamertje Tik, die nog steeds bij ons zit.
2: Ja, ik ben er nog steeds bij.
0: Wat gaan we luisteren?
2: We gaan luisteren naar The Scene. Die ik samen heb geschreven met Lex Empress.
1: En dus Lex Empress was zangeres van Kraakensmaak, hè?
2: Ja, klopt.
0: Oh. Dit is de laatste track, The Scene. Maar eerst nog even wat huishoudelijke informatie.
1: Nou, laten we het heel kort houden, want we hebben weinig tijd over. Volgende week zijn we er weer, dinsdagavond, Jazz No Jazz. Als je uitzending wil terugluisteren of als je Joris nog een keer zijn tracks wil horen, ga je naar jazznojazzradio.nl of naar de concertzender.nl voor meer uitzendingen. Deze uitzending werd samengemaakt met Jazzism.
0: Here is The Scene.

Beste luisteraars, bij de Concertzender is het nu tijd voor Groove and Grease, het programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag de Soul of Sonny Stitt. Een eerste aflevering van een driedelig portret van tenor en alt-saxofonist Sonny Stitt. Hier is Souls Valley.

U hoorde Sunny Stitt met Souls Valley. Het verscheen op de plaat Sunny Stitt and the Top Brass in 1962. Sunny Stitt, een naam die klinkt als een klok. Een vermaarde bebop-saxofonist werd echter geboren als Edward Hammond Boutner Jr. in Boston. En dat gebeurde in 1924. Snel na zijn geboorte werd hij ter adoptie ondergebracht bij de familie Stitt in Saginaw in Michigan. Vandaar Stitt. Zelf noemde hij zich Sonny. Door criticus Dan Morgenstern werd hij ook wel de Lone Wolf genoemd. Stitt trok continu toerend door het land en speelde dan met plaatselijke ritmesecties. Met recht een van de hardest working men in de jazz business. Opwindend, virtuoos en vol blues. Een harde toon en vloeiende frases. De legende gaat dat met Stitt op het podium staan het oppassen geblazen was. Hij blies je zo het publiek in. Strenge, maar rechtvaardige leermeester. De discografie van Stitt is overweldigend. De man maakte als leider meer dan 100 platen. Ook al zit er vanwege de grote hoeveelheid opnames wel eens een mindere tussen. Stitt wist toch meestal op originele wijze en op hoog niveau de bekende akkoordenprogressies van de bebop uit te wringen. Enkele hoogtepunten zijn de Sonny Stitt, Bud Powell, J.J. Johnson opname uit 1949 en 1950. New York Jazz uit 1956 en de serie platen met Barry Harris op Cobblestone en Muse. Ik heb het dan over begin jaren 70. En dan denk dan aan Tune Up, Constellation en 12. Tijdens zijn loopbaan maakte Stitt geregeld uitstapjes naar de soul jazz, waar de nadruk meer op de blues ligt. Meestal speelde die dan in Hammond-orgelcombo's. Nu eerst de orgelbop van J.T. uit 1961, live opgenomen at de DJ Lounge. Op orgel Eddie Baster en Stitt werkte vaak samen met de populaire tenorsaxofonist Gene Ammons, als die tenminste niet in de gevangenis zat. Je hoort hier New Blues Up and Down uit 1961, een revisie van hun hitje Blues Up and Down uit de jaren 40. Daarna Shovel Twist, verschenen op Soul Summit in 1962. Op het orgel Brother Jack McDuff. McDuff is ook aanwezig op Sunday, dat in 1963 verscheen op de plaat Soul Shack. En als laatste in dit blokje muziek de ballad My Mother's Eyes uit 1963. Let op de bijzondere gospelachtige rol voor organist Charles Kienhardt.

Amsterdam Jazz Radio. Wil je meer luisteren, dan kan je dat volgende week doen op de Concertzender of ga naar Spotify. Zoek op Jazz Not Jazz Radio en dan vind je de hele lijst van liefst 13 uur onder de titel Zomereditie. Heb je vragen of wensen, dan kan je die mailen naar jazznotjazzradio@concertzender.nl.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz. Samengesteld door François van der Linden. Vandaag Sunny en Danny. De tweede aflevering van een driedelig portret over alt- en tenorsaxofonist Sunny Stitt. Vandaag de langdurige samenwerking van Stitt met organist Don Patterson. We beginnen met Tune Up.

Je hoorde Sunny Stitt met Tune Up, een compositie van Eddie Cleanhead Vinson. Meestal per abuis, toegeschreven aan Miles Davis. Op tenorsax Sunny Stitt, Hammondorgel, Don Patterson, gitaar Grant Green, drums Billy James. Sunny Stitt was een van de meest productieve saxofonisten van zijn generatie. Hij maakte niet alleen ontzaglijk veel platen, maar toerde ook continu. Veelal reisde de zogenaamde Lone Wolf alleen en trad dan op met lokale helden. Soms speelden die muzikanten in de toentertijd populaire orgelcombo's. Zo leerde Stitt bijvoorbeeld organist Eddie Buster kennen in Chicago. Ook speelde hij met Brother Jack McDuff. Een bijzonder goede klik had Stitt met de organist Don Patterson. Het is onduidelijk hoe de twee elkaar hebben ontmoet. Waarschijnlijk kwam Stitt de organist tegen in diens geboortestad Columbus, Ohio, of in Organtown, Philadelphia. Het zou ook kunnen dat Stitt Patterson's debuutplaat op Argo gehoord had in 1962. In ieder geval begonnen de twee in dat jaar een samenwerking die zou duren tot het einde van dat decennium. Patterson vormde een strak duo met drummer Billy James, die in deze aflevering op alle platen met Stitt aanwezig is. Beiden waren smaakvolle en pittige bluesspelers en begeleiders en konden ook goed overweg met bebop. Perfecte begeleiding dus voor de vermaarde Stitt. Meestal was Paul Whedon uit Indianapolis de gitarist van dienst. In het komende blok eerst, jawel, de Italiaanse smartklap O Sole Mio. Stitt's licht swingende versie staat op de Argo LP Feelings uit 1962. Daarna Put Your Little Foot Right In, uitgegeven op de jazzland plaat Low Flame uit 62. Vervolgens schakelen we een tandje lager met de langzame blues My Blue Baby van het album Shangri-La uit 1964. Als laatste in dit blok Soul People van de gelijknamige plaat op Prestige uit 65. Hier hoor je ook Booker Irwin op tenorsax. MUZIEK

Dat was Sunny Stitt met O Sole Mio, Put Your Little Foot Right Out, My New Baby en Soul People. Gaan we verder met het funky Nightcrawler van de gelijknamige plaat uit 1965. In die jaren was Don Patterson inmiddels ook productief als leider op het Prestige label. Het sprak voor zich dat Stitt af en toe een partijtje meeblies. Je hoort 42635, een compositie van Stitt, verschenen op Patterson's People in 1964. Daarna funk in driekwartsmaat van het album Funk You uit 1968. Naast leider Don Patterson, natuurlijk Billy James en Sunny Stitt, als mede alt-saxofonist Charles McPherson en gitarist Pat Martino. We sluiten de uitzending af met de welbekende Disney-tune Someday My Prince Will Come. Dat verscheen op The Bossman in 1966. Je hoort Sunny Stitt's ideale orgelcombo met Don Patterson en Billy James.

Dat was Sunny Stitt met Nightcrawler, 4-2-6-3-9, funk in driekwartsmaat en Someday My Prince Will Come. Dit was bij de concertzender Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij alweer de 63e aflevering van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met jazztijdschrift Jazzism presenteren we deze week een mixtape vol interessante jazz op de grens met hip-hop, elektronica, funk, een singer-songwriter. En een goed voorbeeld daarvan waar we mee openen is de Nederlandse band Aardvark Saxofoon Quartet. Vier saxofonisten die op dit album een heel spannend avontuur gaan met zangeres Claren McFadden. Een klassieke zangeres die het jazzavontuur niet schuwt. We hebben een hele mooie plaat gemaakt, die heet Sly Meets Callas. En daar gaan we drie stukken wel van draaien. Wat gaan we nog meer draaien in dit uur? Dat is Neil Cowley Trio. Heeft een prachtige plaat gemaakt. En evenals singer-songwriter Liana Lahavas. Dat is een Britse zangeres die tussen soul en singer-songwriter een hele diepe plaat heeft gemaakt. Misschien wel de leukste plaat die afgelopen periode is uitgekomen is die van Dr. John, die al zo lang bezig is en nog steeds vernieuwend materiaal maakt. Geproduceerd door de Black Keys. Zijn plaat gemaakt heet Locked Down. Die gaan we draaien. De sensatie van het North Sea wellicht 2012 wordt Bernhoft. Niemand kent hem. Hij speelde onlangs in een uitverkocht Bird in Rotterdam. Een solo concert wat hij dan doet met loop stations en elektronica. Een Noorse zanger die klinkt als Marvin Gaye. En we sluiten af met een hele mooie plaat van Field Music, Plump, ook in het singer-songwriter. En als we nog tijd hebben, komt daar misschien nog een klein staartje bij van Georgia Ann Muldrow. Hij heeft een plaat gemaakt, geproduceerd door Madlib. Georgia Ann Muldrow hebben we vaak gedraaid, maar deze plaat nog niet, want die is nieuw en die heet Seeds. Maar we beginnen met Aardvark Saxofoon Quartet.

je vois.

0: Dat was Sunny Stitt met Walk On By, St. Thomas, Barbecue Man en Turn It On. Dit was Groove and Grease, het programma.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

The Past is History. Je hoorde Jungle by Night van een nieuwe album Hidden. En wat een fantastisch album is dat. En tevens ook de opener van een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism presenteren we wederom een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz. We openen dus met Jungle by Night. En wie dat nog niet kent, dat is een sensatie. Afgelopen jaar enorm veel gespeeld van Lowlands tot en met North Sea Jazz. Je kan ze bijna niet ontlopen als je in het festivalseizoen een beetje bijgehouden. Het is een Amsterdamse afrobeatband van jonge gasten van 17 tot 24 jaar. Hebben een nieuwe plaat gemaakt die niet alleen afrobeat is, maar eigenlijk de afrobeat ook weer uitgediept hebben en vermengd hebben met funkstijlen Oost-Afrika, West-Afrika en daar allemaal te gekke tracks meegemaakt en zelfs, zoals je op de achtergrond hoort, Indonesische geluiden aan toegevoegd. Je hoorde dus The Past is History. We gaan twee tracks draaien in het komende uur dat nog meer wereldmuziek bevat. En de titels van die tracks zijn Dawn en Ethiopino.

Je hoorde de single van Jungle My Night, Ethiopino, van het fantastische album Hidden. Ga dat checken. Je hoorde twee andere tracks daarvoor nog. Die heette Dawn en openingstrack van dit programma. Dat was The Past Is History. We blijven even in Afrika, want er is een heel leuk album uitgekomen van Francis BB. Dat is een verzamelalbum en dat heet African Electronic Music 1975-1982. Dat klinkt heel obscuur en dat is het ook. En dat klinkt zoals je op de achtergrond gaat horen. De track die we nu gaan draaien van het album, dat heet New Track.

Sepasa hoorde je, een Nederlands-Marokkaanse band Kasba. Fantastische band, hebben een nieuwe album gemaakt. En dat heet Sotva. En misschien ken je dat, ze hebben in Marokko een grote nummer 1 hit gehad. En hadden ook een aantal tracks die soundtrack waren voor de film De Pizza Mafia. Hele energieke band die het heel goed doet in Noord-Afrika dus. En vermengt dat met West-Europese muziek. En zo klinkt dat Sotva. We gaan nog een track draaien van het album. En dat heet 20 ans.

Wat een prachtige stem heeft deze zangeres toch, Boeika. Je hebt misschien gehoord dat het jazzfestival in Den Haag de stekker eruit heeft moeten trekken nog überhaupt voordat het kon beginnen. Naar verluid omdat er te weinig kaarten al in de voorverkoop waren verkocht. En wat is het jammer dat de jazzfestivals in Den Haag na het vertrek van Norse Jazzfestival eigenlijk niet meer willen lukken. Wat wel al heel hard bezig is, dat is natuurlijk het Norse Jazzfestival. Zowel in de promotie als in de voorverkoop zijn ze al heel druk bezig. En de dame die je zojuist hoorde zingen, Boeika, die komt daar ook. Ik heb mensen gesproken die haar live hebben gezien en die optredens schijnen fantastisch te zijn. Dus ik kijk daar naar uit. Ze heeft een nieuw album gemaakt en dat heet NPL. Je hoorde net een stuk, het heette Bolber. En we gaan nog twee stukken draaien van het album en dat heet Nostalgias en Oro Santo.

0: waren Bill Jennings en Willis Jackson met 633 Knock, Back and Forth en Starback. Dit was bij de concertzender ons programma Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.
1: Concertzender.nl.
2: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag een uitzending over saxofonist George Braith. We beginnen met Hot Sauce.

Je hoorde George Braith met Hot Sauce van de plaat Laughing Soul uit 1966. Op gitaar Grant Green, Hammond-orgel John Patton, drums Ben Dixon. George Braith, nu 83 jaar, werd in 1939 in New York geboren als George Timothy Braithwaite. Hij is van West-Indische komaf. Net als Roland Kirk speelde Braith twee verschillende saxofoons tegelijk, zoals in Hot Sauce al te horen was. Ten behoeve van die bizarre techniek ontwierp hij zelfs zijn eigen instrumenten. De Braithophone, een combinatie van een rechte altsax en een sopraansax, is zijn bekendste uitvinding. De discografie van Braith is bescheiden. Hij debuteerde in Blue John van organist John Patton in 1963 op Blue Note. Daarna nam hij voor Blue Note drie platen op als leider. Vervolgens deed Braith in 1966 en 1967 twee sessies voor Prestige. De volgende decennia was Braith maar sporadisch in de studio te vinden. Niet erg indrukwekkend, maar met bijdrage op legendarische labels als Blue Note en Prestige kun je natuurlijk wel thuiskomen. We beginnen dit blok met Mary Had a Little Lamb en Marianne, beide van de plaat Two Souls in One op Blue Note uit 1963. Het traditionele Marianne verraadt de Caribische roots van de multisaxofonist. Op gitaar Grant Green, orgel, Billy Gardner, drums Donald Bailey. Daarna klinkt Bip Bop Bing Bash en het traditionele Billy Told van de plaat Soulstream uit 1963. Op gitaar Grant Green, orgel, Billy Gardner en drums Hugh Lawson. En net als eerder genoemde Roland Kirk speelt Braith ronkende ensembles in zijn uppie. Een groot solist is Braith zeker niet. Wat dat aspect betreft kan hij niet tippen aan Kirk.

Dat was George Braith met Mary Had a Little Lamb, Marianne en Bip Bop Bing Bash en Billy Told. Nu eerst Nut City en de ballad Ethelyn's Love van Extension uit 1964. Daarna Braith's tropische Cantaloupe Woman van Laughing Soul met gelaagde percussie en interessant spel en sound van organist John Patton. Op gitaar weer Grant Green en drummer Ben Dixon. Alle collega's op de platen van Braith waren inmiddels veel gevraagde en ervaren soul jazz artiesten. Afgezien van Braith's compositorische kwaliteiten is om die reden de kwaliteit van Braith's werk in de jaren 60 dan ook van hoog niveau. Laughing Soul is de meest uitbundige en dansbare plaat van Braith en tegenhanger van haar opvolger op Prestige, getiteld Musard. De meningen over Braith's progressieve jazzalbum zijn verdeeld. We eindigen de uitzending met Reuben. In 2006 en 2007 nam Braith tijdens de enige andere actieve periode van zijn loopbaan 5 platen op voor Excellence. Reuben staat op Bip Bop Bam. Braith maakt hier gebruik van zijn beruchte Braithophone.

Dit was George Braith met Nut City, Ethelyn's Love, Cantaloupe Woman en Reuben. Dit was bij de concertzender Groove and Grease, een programma over classic soul en jazz, samengesteld door François van der Linden.

Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio, het jazzprogramma van de Concertzender in samenwerking met Jazz Is In Word gemaakt. En wat je op de hoogte houdt van jazz op de scheidslijn met hip-hop, ambient, singer-songwriter, electro.
1: Nou was er vorige maand heel tragisch nieuws te lezen op internetland, zeg maar. Ik zag het ook plotsklaps staan op Facebook dat Alston Peralta opeens overleden was. En dat is een hele jonge opkomend talent op piano. Hij was 22 jaar. De reden waarom hij overleden is nog steeds niet naar buiten gekomen. We hebben hem al een aantal keren gedraaid, want hij heeft heel veel gastoptredens gedaan. Onder andere bij Teeps en bij Flying Lotus. Hij komt ook uit Los Angeles. Het bijzondere aan deze pianist was dat hij zowel te gek jazz, piano, gewoon akoestische plaat opnam. En dat hij helemaal in die elektronische scene ook zat. Dus het was echt een jongen die garant stond voor de nieuwe generatie. Die gewoon crossover maakte, dat het eigenlijk allemaal niet zoveel uitmaakt. En om een soort eerbetoon aan deze fantastische muzikant te geven, wil ik toch een aantal tracks van hem, of wij willen dat graag doen, draaien bij Jazz Not Jazz Radio. En de eerste track heet Capricornus. En dat is een beetje een gekke titel van zijn plaat Endless Planets. En het is de akoestische versie van zijn band, de Jazz Quartet. En deze track is van Austin Peralta.

0: Ja, dit waren twee tracks van Austin Peralta. Een hele bijzondere muzikant uit de LA scene. Hij is ook te horen op de laatste Flying Lotus CD, Until the Quiet Comes. Maar waar hij ook heel bekend door is geworden, ik wil nog één track opdragen aan hem, is de plaat van Thundercat, die natuurlijk ook insloeg als een bom bij ons en bij velen. De basgitarist uit
1: The Golden Age of Apocalypse.
0: The Golden Age of Apocalypse. En daar op de track Is It Love, is hij ook te horen met zijn sublieme keyboardspel, Austin Peralta.

0: Ja, dit was onze grote vriend uit L.A., Thundercat. Basgitarist, dat is ook wel te horen, want hij heeft een waanzinnige bassolo op deze track. Samenwerking met Austin Peralta, waar het vanavond even om draait, omdat deze pianist, 22 jaar oud, helaas is overleden op 21 november. Heel tragisch. Vandaar even dit blokje opgedragen aan hem.
1: Mooi blokje, en terecht.
0: Ja, we gaan door met onze gast die wederom hier is. Hamertje Tik.
2: Ja, hallo.
0: En die heeft ook nog weer wat frisse, leuke tracks meegenomen.
1: Wat heb je bij, Joris?
2: Ik heb er nu eentje van Hiatus Coyote. En, ik dacht dat het een Japanse groep was. Maar deze groep blijkt uit Melbourne te komen. En die komen uit 2011. En ze hebben een album uitgebracht net. En die heet Talk Tomahawk. Dus vandaar dat ik dus dacht dat het Japans was. Maar het komt uit Melbourne. Het is een future soul group based. En dit nummer wat ik wil draaien, het heet Leapfrog. Het is een heel kort, inspirerend nummer.

0: Je hoorde Aitus Coyote. Moeilijke naam, Joris.
1: Ja,
0: het album heet Talk Tomahawk. En jij draaide net een track. Hoe heet jouw track ook weer?
1: Leapfrog.
0: Leapfrog. En het ongelofelijke toeval. Wij bereiden deze show dan voor en nemen allemaal tracks mee. En de track die ik wilde gaan draaien, voordat ik wist wat jij wilde gaan draaien, was dus ook een van deze groepen. Ze komen inderdaad uit Melbourne. Het is een kwartet. De zangeres heet Naipalm en dat is eigenlijk alles wat ik kon vinden. En dat had ik gevonden op mijn favoriete blog, namelijk van Anthony Valdes, waar ik het net ook al over had. Dus die is een provider van goede muziek. Maar te gek dit, heel apart album.
2: Ja, het is natuurlijk ook een bandje. Het is niet één producer,
1: nee,
2: dat zei je ook net.
1: Zeer interessant, ja, zeker. Het is een groep, alles wordt live gespeeld. En dat hoor je ook, maar dat vind ik erg tof.
2: Hele goede sfeer. En het frappante vind ik is dat dus, wat vorige week hadden we dat ook al, dat Nieuw-Zeeland en Australië, dat daar echt heel veel nieuwe, frisse, goede muziek vandaan komt. Dus ja. Toch vind ik bijzonder.
0: Ja.
2: Ligt toch ver weg, zeg maar.
0: Zeker.
2: Relatief.
0: Ja, en af en toe komen ze hier. Electric Wire Hustle hebben we vaak gedraaid. Komt af en toe hier, maar...
1: Ja, maar ook iets als Go Tie, met de wereldhit. Somebody Used to Know.
2: Ja, en Lady Six had ik een keer gedraaid. Dat bleek daar ook vandaan te komen. Dus dat is veel nieuwe, frisse muziek uit die regionen. Oceanië heet dat, geloof ik, daar.
0: Wie heeft er wat leuks naar?
2: Ja, ik heb wat ik wel heel grappig vond. Ik was een beetje afgehaakt bij de hip-hop en rapmuziek. Dat ik dat nog heel leuk vond, zeg maar, met Q-Tip en Tribe Called Quest in die tijd.
0: Dat is wel heel lang geleden.
2: Is lang geleden. Maar Q-Tip heeft de laatste tijd ook weer te gekke nieuwe platen uitgebracht. En dat vind ik toch heel bijzonder. Maar ik vond onlangs in mijn zoektocht naar nieuwe, frisse muziek de groep Herma Puma. Dat zijn twee rappers. Eén komt uit Engeland en één uit Philadelphia in Amerika. En die hebben Amerika. En die hebben een remix EP uitgebracht van een album wat eerder is uitgebracht. En dat album is een beetje niet echt heel verfrissend, vind ik. Maar die remix daarentegen wel. En ik vond een hele te gekke track Disposable Rappers van Herma Puma en Sensei of Soul.

0: Ja, Herma Puma en Sensei of Soul van de Synchro Remix EP.
1: Waanzinnig.
0: Disposable Rappers, zo spreek je dat uit.
1: Helemaal te gek.
0: Weer oude stijl, maar toch een beetje in frisse tijd het jasje van 2012 eroverheen, vind ik.
1: Ja, dat inspireert mij om even een track te draaien. Eigenlijk was jij aan het beurt, Joris. Maar ik breek even in de routine hoe we de tracks draaien.
2: Want nou, houd ons scherp, Fris.
1: Ik wilde ook een hip-hop track draaien. We draaien eigenlijk weinig jazz no jazz hip-hop hier. Ik weet helemaal
0: daarom.
1: Niet waarom dat is. Maar er kwam een album langs waarvan ik een track hoorde. Dat ik dacht van, hey, die moeten we draaien. Op de playlist staat 12 minuten. Maar dat gaan wij niet doen, want hij is eigenlijk opverdeeld in twee tracks van 6 minuten. Het is een gast die heet Kendrick Lamar. En ja, laten we gaan draaien. Een track die heet Sing About Me, I'm Dying of Thirst.

0: Wat een einde track. Sing About Me, I'm Dying of Thirst, Kendrick Lamar. Ik had er nog nooit voor gehoord. Jullie jongens?
1: Nee.
2: Zeker niet.
0: Ik heb het album voor de rest ook gecheckt, maar deze springt eruit. Het is een track van 12 minuten, maar we draaien hem op de helft weg, omdat er eigenlijk een andere track voor in de plaats komt. Joris, a.k.a. How Much Tick, wat heb jij voor ons in de aanbieding? Jij bent een groot fan van.
1: Ja, van Little Dragon. Dat is de...
0: En hoe komt dat zo?
1: Hoe dat komt? Ja, dat komt eigenlijk denk ik door de zangeres, de Yukimi Nagano, waar de half-Japanse Zweedse zangeres.
0: Want daar... ze is heel mooi.
1: Ja, ze is mooi, maar ze heeft iets aparts waar je gewoon verliefd op wordt, zeg maar.
2: Maar is ze mooier dan Gretchen Parlato? Dat is de vraag.
1: Gretchen Parlato ken ik eigenlijk niet. Oh.
0: Gretchen Parlato, nou, dan gaan we die zo draaien, want dat is Rubens heimelijke liefde.
1: Nou, dit is, maar Little Dragon, wist het zelf niet, is echt een band met vier mensen in totaal. En die komen uit 1996 al en die zijn echt gevormd van de middelbare school. Dus het is meer dan de zangeres alleen. En ze hebben een hele fijne productie. Echt hele goede drummer en heel goede synth sounds.
0: En het komt uit Zweden.
1: En het komt uit Zweden, inderdaad. En
0: zij komt uit Japan, maar ze woont daar geloof ik wel, hè?
1: Ja, ze is volgens mij ook half Zweeds.
0: Ja, dat zal...
1: Ze hebben nu 3 studioalbums en ze hebben een nieuwe single uitgebracht. Sunshine, een soort van los van iets. Dus ik denk dat het een teaser is voor hopelijk een nieuwe studioalbum. Maar dat weet ik verder ook niet. Maar dit nummer heet Sunshine.
0: Heb je ze wel eens live gezien?
1: Ik heb ze niet live gezien, maar ik heb ze wel heel vaak...
0: Vorig jaar waren ze in Paradiso, geloof ik.
1: Ja, oh. Nee, dit jaar zelfs.
0: Dit jaar, oh.
1: En ik kijk wel heel vaak filmpjes en dat vind ik heel goed altijd.
0: Nou, laten we gaan draaien.
1: Sunshine van Little Dragon.

0: Ja, dit was de track Sunshine van Little Dragon, meegenomen door Joris Feiertaak.
1: Goeie keuze hoor.
2: Ja, mooi.
1: Vette track.
2: Sunshine in the Winter.
1: Ja, Little Dragon. Ik lees net dat jij zei 1996 opgericht, maar hun debuut kwam in 2006 uit. Maar ze zijn eigenlijk doorgebroken door een collab met The Gorillaz. Wist ik niet, maar ja. Leuk om even te vermelden.
2: Empire Ends.
1: Juist, kijk nou. De connoisseur. Blij dat je erbij bent.
2: De connoisseur.

Dat waren Monty Alexander met John's Brown Body, Dick Morgan met For Pete's Sake, Gene Harris met Uptown Sop en Ray Bryant met Brother This and Brother That. En dit was Groove in Greece, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.
2: Jazz, not jazz, not jazz.

Stop me in my time, time again.

Dat was Johnny Little met Moonchild, Got That Feeling, The Village Caller, The Loop, Possum Grease, Salem and The Pulpit. Dit was Groove and Grease bij de Concertzender, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz No Jazz, het programma van de Concertzender. Dat je meeneemt een uur vol nieuwe muziek van jazz op de scheidslijn met soul, broken beat, funk, electro, hip-hop en andere nieuwe ontwikkelingen. Kortom, Jazz No Jazz in samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism. We begonnen met een gouden oude, geselecteerd door mijn mede-collega-presentator Ruben van Roon. Wat was dat, Ruben?
1: Ja, dat klopt. Dit was een track van de plaat Nard van Bernard Wright uit 1981. Ik vind dat een te gek album. Er is onwijs veel van gesampled door Tupac, onder andere. En hij is zelf een zeer goede jazzpianist geworden daarna. Hij heeft bij Wayne Shorter gespeeld in 88 in Paradiso, weet ik nog. Legendarisch concert. Wow. Hij heeft eventjes bij Miles gezeten. Hij is daarna bij Marcus Miller terechtgekomen. Toen werd het allemaal wat minder. Toen ging het wat meer fusion kant op. Maar een te gekke toetsenist.
0: Ah, leuk, te gek. Ik heb ook een linkje naar een jazzmuzikant toe, namelijk Kareem Riggins. Dat is een jazzdrummer. En die heeft een plaat gemaakt op het roemruchte Stone Throw label. Dat is dat label waar onder andere Madlib, en dat is zijn maatje, zit. Of mijn favoriete artiest op Stone Throw is Georgia Ann Muldrow. Dat is een jazzdrummer die zit, die heeft heel veel gedaan in het jazzcircuit met Milgram Miller, Roy Hargrove. Ray Brown heeft heel lang bij gezeten, maar ook heel veel hip-hop gemaakt. En die heeft een heel hip album gemaakt, dat heet Alone Together. En daar wilde ik een paar tracks van draaien. Het zijn allemaal hele korte tracks. Ik geloof dat er wel 30 of 40 op staan. Die variëren van 1 minuut of nog korter tot 2 minuten. Dus ik wilde daar een kleine selectie uit draaien. Kareem Riggins, en dat heet Alone Together. En we beginnen met Back in Brazil.

0: Riggins was dat. Zijn nieuwe album als Stone Throw heet Alone Together. En het staan allemaal korte tracks op. Je hoorde er vier achter elkaar. Vijf. Back in Brazil, Bringing the Beat Back. Tom Tom's OA en Double Trouble. Ruben, jij als drummer, wat vind je ervan?
1: Ja, ik vind het helemaal te gek. Het is zeer apart dat het van die korte tracks zijn. Je zei dat er 40 of zo opstaan op een
0: album. Ja, 30 of zoiets. Ja, een heleboel. Je kan ze allemaal op Spotify vinden.
1: Ja, het is wel weer iets nieuws, denk ik. Het is ook wel eens leuk om dat gewoon als een album te zien.
0: Ja, hij doet een beetje wat Madlib ook doet, zijn collega. Hij maakt gewoon één sample mood en dat is dan de vibe, zeg maar. En dan, dat duurt dan een minuut of anderhalve minuut en that's it.
1: En drumtechnisch gesproken is het ook wel behoorlijk hip wat er allemaal gebeurt.
0: Het stuitert, hè?
1: Om het op zijn zachtst uit te drukken.
0: Ja,
1: helemaal te gek.
0: Ja, maar check hem ook uit hoe hij jazz drumt, want hij is echt een vrede drummer.
1: Ja, ik ken hem ergens wel van. Maar niet meteen zo voorradig, zeg maar. We gaan door met Dimlight. Dat is weer een Zwitserse producer. Die hebben we ook al vaker gedraaid. Die heeft een remix gemaakt voor het nieuwe album van Mergs. Dat is een Bristol zanger. Die een nieuw EP net heeft uitgebracht. En daarvan heeft hij één track geremixed. En die track die heet The Hunting Owl.

0: Ja, dit was Sid Rim wederom. Die draaien we eigenlijk elke keer zo langzamerhand.
1: Waanzinnig
0: Fall
1: dit.
0: For Two. Ook een drummert. Uit Wenen, uit de Weense school. De nieuwe Weense school, wel te verstaan. Sid Rim. En daarvoor draaiden we Dim Light, die weer uit Zwitserland komt. Dus het is daar wel happening in die regionen. Een remix voor Mersch, The Hunting Owl.
1: Helemaal te gek, Ruup. Het is Sid Rim, dat hebben we inderdaad vaker gedraaid. Dat is dat Affine Records. En we wilden nog een artiest draaien van hetzelfde label, wat we al eerder hebben gedraaid, maar ook een geweldige track vinden. Dat is van een van hun artiesten, die heet Sixtus Price. De track die we gaan draaien, die heet Samba Feeling Being.

0: Je hoorde een oude klassieker van Georges Ben, Ze Kanjika. En dat was niet helemaal zonder een reden, omdat we de track die we daarvoor draaiden, die heette Samba Feeling Being This van Sixtus Price. Een klein bruggetje, maar ook een aanleiding om Georges Ben te draaien. Ik wist dat het niet alleen een persoonlijke favoriet is, maar even een stukje zelfpromotie. Ik ben gevraagd om met Lilian Viera en haar band te spelen 22 maart in het Bimhuis. En die vroegen aan Lilian, wil jij een tribute doen to Georges Ben?
1: Nou,
0: ik ben al mijn hele leven fan van Georges Ben. Dat draaiden we vroeger altijd thuis, dus dat is voor mij een soort van nostalgie. En dat dan te mogen doen, 22 maart, Bimhuis, check
1: hey,
0: it
1: wat
0: out.
1: Te gek. Ik kom zeker. Hey, er is een cd gereissued, dat gebeurt wel eens vaker, een oude cd en wel van Marvin Gaye wel te verstaan. Die heeft in 1972 een soundtrack gemaakt voor de film Trouble Man. En die soundtrack is al een tijdje uit, maar ze hebben nu, ik denk vorig jaar ergens in het najaar is die uitgekomen, de 40th Anniversary Expanded Edition uitgebracht. Dat houdt in dat er veel meer tracks op staan die ze niet gebruikt hebben of extra takes. En daar wil ik er een paar van draaien. Dit zijn wat korte takes, want het is filmmuziek natuurlijk, heel filmisch. Maar ik vond het altijd al een hele te gekke plaat van Marvin Gaye. Je hoort hem er eigenlijk helemaal niet op zingen. Nauwelijks, zeg maar. Maar hij heeft het allemaal geschreven en georchestreerd en geproduceerd. Het is een hele weirde soundtrack, was het al.
0: Perfect.
1: En nu hebben ze daar dus heel wat tracks extra van uitgebracht. Marvin Gaye, Trouble Man.

0: in a big frame.
1: Dit was Marvin Gaye met de muziek van de film Trouble Man. Die eigenlijk een soort van gereissued is eind vorig jaar. En met allemaal extra tracks. Dus het is een dubbelaar. Dus het is een te gekke cd om weer even Marvin Gaye naar boven te halen. Zeg maar de genialiteit daarvan.
2: Zeker te gek. Ik kende het album wel, maar er staan dus allemaal nieuwe tracks op.
1: Ja, er staan heel wat nieuwe tracks op zelfs. Dus, maar ook versie nummer 1 en versie nummer 2 en 3 van een song. Je kent het wel, ja. Allemaal.
2: Wat is het bij de releases?
1: Wel voor de, natuurlijk voor de verzamelaar en de specialist, zeg maar.
2: Helemaal cool. Ik wilde een track draaien die ik eigenlijk door jou heb leren kennen. Dus ik hoop niet dat ik het voor je voeten weg maai. Maar ik vind dat zo'n prachtig nummer. Lois Cole. Ik wilde eigenlijk twee nummers draaien van Lois Cole en Genevieve Artadi. Die we vorig jaar veel gedraaid hebben. En die een waanzinnig album samen hebben gemaakt. En hij heeft net een eigen solo plaat gemaakt. Album 2 heet dat. En mijn favoriet, dat is volgens mij ook jouw favoriet, Grains of Sand.
1: Ja, en ze zijn bezig, dat is heel spannend, met een nieuwe cd. Die komt any moment uit. Dus hou dat in de gaten. Ze zijn aan het mixen ermee nu.
2: En dat is dan Lois Cole met zijn vriendin dus?
1: Ja, een nieuwe van hun.
2: Oké, te gek. Nou, laten we die als eerste misschien draaien. Dat is leuk dat we even weten van waar komt het vandaan. En dat is Is Anybody Out There? Van Lois Cole en Genevieve Artadi. En daarna draaien we nog een solo plaat van hem. En dat heet Grains of Sand.

Dat was Johnny Little met L.A. Soul, Street Scene, A Man and a Woman, Rose and Forest, Quink, Gunky, Torhit en Sand in the Clouds. Het laatste blokje muziek. Eerst Sister Silver van Fast Hands uit 1980. En Fast Hands was trouwens de bijnaam van Little. Op de saxofoon Houston Person, keyboards Mickey Tucker, Mervyn Bronson bass en Idris Muhammad drums. Ten slotte So What van Miles Davis. Het is uitgegeven op Good Vibes in 1981. Little was een groot bewonderaar van Davis, wat al eerder tot uiting was gekomen in zijn compositie Selim, een anagram van Miles. Hier ook Houston Person op tenor sax, Neil Craig op piano, David Brame op synthesizer, Melvin Sparks gitaar, Jimmy Lewis bass en Idris Muhammad op drums. Johnny Little overleed in 1995 in zijn geboortestad Springfield in Ohio.

Dit was Johnny Little met Sister Silver en So What. U heeft geluisterd naar Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

Dat was King Curtis met Blues at the Five Spot en Perdido. Tot slot ook van Groove and Grease bij de Concertzender. Een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz Radio in samenwerking met het jazz magazine Jazzism. Samengesteld door Wiba Burkens en Ruben van Roon. Tevens ook de presentatie door deze beide heren. We begonnen met een beetje een weird track. Ik heb een album ontdekt van... Ik denk dat je het nooit zou raden wie dit zou zijn. Maar van Miroslav Vitus uit 1976. Het album heet Magical Shepherd. Hij speelt hier op basgitaar. Ik had zelf het vermoeden dat hij daar toch wel een redelijke hekel aan had. Aangezien je op YouTube een aantal filmpjes van Red Report hebt waar hij zeer verveeld op een basgitaar zit te spelen. Maar kennelijk vond hij het toch leuker dan ik dacht. Een te gek plaat met James Getson op drums. Dat vind ik een hele bijzondere rhythmsectie. Miroslav Vitus, James Getson, Herbie Hancock hoor je. Een hele vreemde zangeres waar ik de naam even niet van weet. Het is een hele interessante plaat. De plaat heet Magical Shepherd.
1: Ja, te gek. Bijzonder. Ik probeer hem op te zoeken op Spotify en dan kon ik hem niet op vinden. Want we proberen de nummers die we hier draaien op Spotify te verzamelen. En dan per maand te categoriseren. Zodat je als Jazz Not Jazz luisteraar ook nog een keer via Spotify al onze nummers selectie kan beluisteren. Maar dus niet alle nummers. Vitus zit daar niet bij. Wat er wel bij zit zijn twee nummers van The Satisfaction. En daar gaan we van draaien van het album All Natural.

0: gruwelijk is dit. The Satisfaction. Ik vind het helemaal te gek. Een soort Salt and Pepper avant la lettre. Twee dames die uit Seattle komen. Een rapster die heet Stasia Iron. En een zangeres die heet Catherine Harris White. Ja, heel mooi. Ze hebben een plaat gemaakt op het label Sub Pop Records vorig jaar. En dat heet All Natural. Helemaal te dope.
1: Ja, helemaal te gek. Het klonk vrij vet. We gaan door met een plaat van een Italiaanse pianist. Ik kwam daarbij omdat afgelopen week op het Amsterdamse Conservatorium een gastdocentschap was van Joey Barron, een vrij bekende Amerikaanse jazzdrummer. En ik was een beetje aan het googlen en aan het checken wat hij allemaal gedaan had. En hij had met Enrico Piranunzi een tijd geleden, al in 2000 of zo, een hele mooie plaat opgenomen met alleen maar ballads. Nou hou ik vooral van ballads, dus dat kwam mij goed uit. Het trio van deze plaat zit verder bij Mark Johnson op contrabas. En ik wil twee tracks draaien van het album Ballads. De eerste track heet Mi sono innamorato di te. Dat is Italiaans. En de tweede heet Sundays.

0: Ja, u luistert naar Enrico Peranunzi. Dat is een Italiaanse pianist van zijn cd Ballads. Het waren ook tevens twee ballads. Er staan alleen maar ballads op deze cd. De twee tracks die we luisterden waren Mi sono innamorato di te en Sundays. Samen met Joey Barron en Mark Johnson. En ik zie dat Wieboud er zeer van genoten heeft.
1: Nou, niet te cynisch. Ik hou er heel erg van, maar... Ik was ook een beetje in slaap gevallen. En daarom heb ik... Ik ben een beetje wel in de stijl gebleven door wederom een drummer te draaien. Een akoestische drummer. Die heeft een soloplaat gemaakt. Namelijk Brian Blade. Denk voor alle jazzdrummers misschien wel de favoriete drummer van nu. Hij heeft een plaat gemaakt een tijdje geleden. Die heet Mama Rose. En een hele mooie track die hierop waarschijnlijk aansluit. Die heet Psalm 100.

0: Jeetje, wat een mooie plaat is dit. Dat is Buggewesseltof met Hendrik Schwartz. See You Tomorrow heet dat. En dat is een geweldige plaat. DJ Hendrik Schwartz en Bugge op de piano and the roads. De plaat heet Wesseltof Schwartz Duo. Uiteraard op Jazzland uitgekomen. Daarvoor hoorden we Brian Blade met Psalm 100. En de brug naar Bugge is natuurlijk weer dat we piano jazz ballads draaien. Maar er is nog een brug.
1: Ja, we gaan luisteren naar de nieuwe cd van Rob van der Wouw. Die is nog niet uit. Maar wij hebben gek genoeg al een aantal tracks daarvan. Die cd wordt gepresenteerd op 28 maart in de Noordzee Jazz Club in Amsterdam. Dus reserveer daar al kaarten voor. Want dat wordt een heel bijzonder concert. Dat kan ik nu al prijsgeven. We gaan luisteren naar één track. We draaien elke maand eigenlijk één track van die cd, totdat die uiteindelijk uitkomt als een soort van teaser. En we gaan nu luisteren naar The Haunted Walk, Rob van der Wouw van het album Neon.

0: Ja, dit is Rob van der Wouw. De track heet The Haunted Walk. En zijn album komt 28 maart uit.
1: Noordzee Jazz Café.
0: En het heet, Amsterdam. Het album heet Neon.
1: We blijven even in Nederland, want Bas van Lier, dat is die organist die nu op tour is met Jules Dilder. De Dilderliers heet dat. Die hebben een heel leuk programma in bioscopen en dan spelen ze dan eigenlijk soul jazz. Maar hij heeft ook een hele leuke vriendin en ook zeer getalenteerd. Onder de naam Eline Gemers en zijn band heet dan Super Swamp. Die hebben net een plaat gemaakt. En ik heb hier de primeur die wij kunnen draaien. Dat is een track van Eline Gemers met Super Swamp, alias Bas van Lier en Erik Koger. En dat heet Tried and Tempted.

Dat waren Rhoda Scott, Jimmy McGriff, Jackie Ivory, Johnny Hammond-Smith, Curtis Amy, Paul Bryant en het Tommy Wills Quartet. Dit was bij de concertzender Groove and Grease Classic Soul Jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

Dit was Willis Jackson met Brother Elijah, The Man I Love en Satin Doll. En dit was dan weer Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio. Je hoorde Donald Byrd als opener en niet voor niks natuurlijk, want het zal je niet ontgaan zijn dat Donald Byrd, de trompetist uit Amerika, op 80-jarige leeftijd is overleden. Ja, ken jij hem eigenlijk?
1: Ik ken hem een beetje. Hij heeft volgens mij heel veel betekend voor de trompetwereld. En het leuke aan hem is dat hij zowel bij Art Blakey in de Jazz Messengers heeft gezeten. En later dus deze hippe, funky muziek heeft gemaakt. Dus het was volgens mij een hippe dude.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ken eigenlijk alleen maar die twee meer fusion-achtige platen. Maar ik zat vandaag even te scrollen in wat hij allemaal heeft gedaan. Hij heeft waanzinnig veel platen gemaakt, uitgebracht. En ook één plaat heet Electric Bird. En dat is dan een beetje die Electric 70s Miles-achtige muziek. Maar mijn keuze kwam toch op deze favoriete track, want die heb ik heel veel gedraaid. En heel veel hip-hop DJ's ook, Public Enemy, Nas. En natuurlijk is die volgens mij bij het grote publiek groot geworden met Guru. Tot zover Donald Byrd. Jazz Not Jazz Radio in samenwerking met Jazzism hebben we vandaag weer een nieuwe lijst samengesteld met allemaal platen op de scheidslijn van jazz met hip-hop, funk, ambient, singer-songwriter, blues, whatever er langskomt. Wat heb jij vandaag voor ons meegenomen, Ruud?
1: Nou, we kunnen er niet omheen. De nieuwe James Blake die komt uit 8 april en die heet Overgrown. 11 februari jongsleden bracht hij de single uit. En bij mij op Facebook ging het meteen, bij al mijn vrienden, meteen het alarm af van dit is de plaat, de single. Dus ik ging er ook naar luisteren en ik moet je zeggen, ik ben het daar wel mee eens. Hier is de nieuwe James Blake en die heet Retrogate.

0: Ja, dit was de nieuwe James Blake. Retrograde heet hij. Retrograde. Great. Dat is Engels.
1: Waanzinnige track.
0: Ja, vind ik ook. Het is weer ouderwetse James Blake, maar toch weer verder gegroeid. Dat hoor je duidelijk qua sound, qua productie, qua song ook, qua tekst, eigenlijk alles. Dus ik ben heel erg benieuwd naar het nieuwe album.
1: Super. Ik heb een nieuwe plaat gevonden van Oh No. Dat is een hip-hopper. Die heet Michael Jackson, maar dat... Michael Jackson is eigenlijk ook geen hele normale naam in Amerika. Maar als je een artiest heet en je bent en je heet Michael Jackson, dan kan je beter Oh No heten. Oh No draait al heel lang mee, maar die heeft een nieuwe plaat gemaakt en die heet Disrupted Ads. En daar staan allemaal korte tracks op. Ik wilde er graag drie achter elkaar draaien. En dan zal ik je straks nog wat meer vertellen over deze Oh No, want het is een heel speciale artiest.

0: enough to do that. I'll teach you better manners.
1: De nieuwe Oh No hoorde je, Disrupted Ads. Drie tracks achter elkaar, The Difference, Cleansing en Trapped In. En ik vind het een waanzinnige plaat. Hij is uitgekomen op Stone Throw. En Oh No, die heeft het niet van een vreemde, want zijn oudere broer, dat is Madlib. LA-based Stone Throw heeft hem opgenomen en hij maakt al jarenlang daar platen voor. En produceert ook. En het leuke vind ik daarvan bij dit soort producties, dat hij dus ook heel vaak niet rapt. En dat zie je wel bij meer van Stone Throw records, zoals Georgia Ann Muldrow of Dudley Perkins. Die maken heel veel instrumentale hip-hop platen en die rappen soms, maar soms ook helemaal niet. Tot zover Oh No.
2: Ja, we gaan door met wederom een plaat van het label Project Moon Circle. Daar heb ik het al vaak over gehad. Dat komt uit Berlijn. Dat is een beetje het hippe label van uit Berlijn, waar steeds de nieuwe muziek op uitkomt. Dit keer brengen ze uit een Brooklyn-based producer, beatmaker, die weer een hele vreemde naam heeft. Dus ik spel hem KRTS, Krts, of hoe je het ook wil zeggen. Ze maken het niet makkelijk. Hij heeft net een nieuwe plaat gemaakt, die heet The Dread of an Unknown Evil. En daar wil ik twee tracks van draaien, Strange Boys in Blue en Fire.

can we keep this fire?

0: Je luistert naar de monotone driekwartsmaat van Heather Pearls. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt, Ghostly International. Die heet Loyal, dat album. En er staan alleen maar dit soort hele monotone vibes op. Ruben, jij kwam er als eerste mee, een paar weken geleden. Ik vind het helemaal de bom.
1: Ja, uitgebracht op Ghostly International natuurlijk.
0: Ja, mooi hoor. En als je nou zegt van, ik wil dit meer horen, terughoren, dan kan je dat doen. Niet alleen via onze uitzending gemist bij de Concertzender of op jazznotjazzradio.nl. Maar dat kan je ook doen op Spotify. Dan ga je naar Spotify via Facebook of je kan ook zo inloggen. Lid worden hoeft geen eens. En dan tik je in Jazz Not Jazz Radio. En dan kom je bij deze lijst aan. En per maand zetten we deze tracks, onder andere deze dus, in een verzamelaar. Dus dan kan je altijd die tracks terug horen.
1: Ja, de volgende track die we gaan draaien, die is weer uitgebracht op het Avine label. Avine Records, dat komt uit Zwitserland. Je hoort toch vaak bij ons Ghostly International, Leaving Records, Avine, Stone Throw. Allemaal een beetje dezelfde hippe labels zijn dat. Deze artiest, dat is eigenlijk de enige die we nog niet hebben gedraaid van alle artiesten die op Avine uitkomen. Die heet Sunscene, die is er ook het laatste bijgekomen en dat is Japans. Dat staat voor The Heart That Remains, Sunscene. En dat komt uit de Material Arts. Op de bio die op de site staat van het label staat dat hij een Swiss Army Knife is of electronic music. Dat vind ik wel heel mooi uitgedrukt. Dat die klopt. Staat wel. En de track die we gaan draaien heet Cloud Atlas. En die staat op de EP Muddle in the Middle.